0: Bert?
1: Ja.
0: Pak dat eens even op mijn gsm, please.
1: Ik?
0: Ja, jij zit op je aan het spelen.
1: Ja, maar ik hoor alleen door mijn koptelefoon.
0: Ah, fuck.
1: Maar ik kan dat onthouden. Allee.
0: Wow, ja. Kunnen we dat misschien gebruiken? Kan ik dat naar een beatmaker sturen? Wow.
1: Ik heb een heel dag game, hoor.
0: Ja. Thanks.
2: Soms reis ik bijna heel de wereld rond om echt te voelen wat ik mis. Des neem ik amper rust en raas ik verder of ik wist. Gedachten die mij nekken, ja, soms is het wat het is. Zoek antwoorden op vragen alsof ik meespeel in een quiz. Weet niet waar te beginnen, heb nu echt genoeg verloren. Was het door corona of de kleppen voor mijn ogen? Niemand gaat het weten, zal mijn eigen tranen drogen. Verloor de sterkste dame door te kiezen voor mijn dromen. De tijd die hierin kroop, die is voor altijd en van ons. Werkte liever aan projecten dan te kruipen onder tons. Soms wou ik dat ik wist wat ik toen nog niet verstond. Zou uren kunnen schrijven, maar dat hou ik onder ons. Maakte veel kapot, maar ben gemaakt om op te bouwen. Yes, ik ben veranderd en word nooit niet meer de oude. Jongen die alleen was, jongen die gaf te veel gas. Jongen die door een ander leerde dat er zoveel meer was. Op een plaat waar veel gebeurde en ik anders ging gaan denken. Een plaat die werd geschreven tussen stukken glazen scherven. Een plaat met Melander Gijsling, yes, ik kan gelukkig sterven. Een plaat die veel betekent voor ons beiden als twee mensen. Ja, dit was er één over hoe dat het met ons gaat. Hier werd er veel gesproken over hoe het soms is draait. Dan bochten en ging terug, want ik liep aan achter een staart. Ik kijk uit naar elke lente, dat is 21 maart. De dag waarop mijn oma werd geboren in een tijd waar Brussels werd gesproken en nu niemand het verstaat. Hier kan ik gewoon doorgaan.